0: Vielen Dank.
1: Bak görüşmesi var. Ati yaşama kon. Ik hoek nog meer zuiver. Dan moet je ze bedanken.